het smeerhuis. Pakken eten was slecht. Pakken eten. Ik ga niet alweer spoes slapen.

Wij taskos, wij daram, hier is twee fakes. Wij SMS, ubaki, wij Arabo Sheikh. Weet het nou weer nalga, kok, haat, par mon steaks. Jo, Ari, schuwe,